0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien, op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen

Al kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast, omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen, in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
1: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
0: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
2: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits begint langzaam maar zeker wat verder op gang te komen. Merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer en een kleine 10 minuten. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht staat een file. Tussen Rosmalen en Kerkdriel 4 kilometer, 10 minuten. En tot slot de A28 nog naar Amersfoort. Vanaf Harderwijk langzaam rijden tot aan Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer, daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is best druk op de wegen in de regio. Het is aansluiten bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel. Een file van 25 minuten, 6 kilometer, want er is 1 rijstrook dicht door een pechgeval. Verder bij Twello een ongeluk waardoor 3 rijstroken dicht zijn op de A1 vanuit Hengelo. Vanaf Badmen een file van 25 minuten. Dan hier en daar nog wat andere file, met name de dagelijkse oponthoud. Met name de A50 Os Arnhem tussen Ravenstein en Renkum. 17 kilometer en 20 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee. Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top, gaan wij iets leuks doen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een verkeersongeluk op de kruising van de Melkweg met de C-Messetstraat in Doetinchem is gistermiddag een lesauto in botsing gekomen met een schakelbrommer. De lesauto sloeg linksaf en zag daarbij de brommer, die over het fietspad reed, over het hoofd. De bestuurster van de brommer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De inzittende van de lesauto raakte niet gewond. De brommerrijdster is later door haar moeder opgehaald. De brommer is tijdelijk in de buurt gestald. Een 6 dagen oud kalfje van hobbyboer Dick Barink uit Sinderen is vorige week korte tijd vermist geweest nadat het tijdens een eerste uitstapje buiten schrok en dwars door de afrastering heen rende. Het dier rende ruim 2 kilometer weg en werd uiteindelijk uit het oog verloren. Er werd groots gezocht, eerst met de hulp van de moederkoe en later met een drone met warmtecamera. Die vond het kalfje uiteindelijk dicht bij huis op eigen terrein. Het dier bleek gezond en kon weer veilig naar de moeder terugkeren. Volgens Dick zat er opvallend veel energie in het jonge kalf, ondanks de korte periode zonder melk. Het dier blijft voorlopig nog even binnen en zal daarna stap voor stap worden gewend aan meer vrijheid. Als knipoog naar het avontuur krijgt het kalf waarschijnlijk de naam Zwerver. De vernieuwde sportaccommodatie van VV Vorden is feestelijk in gebruik genomen met de afronding van het zogeheten Masterplan B. De club heeft hiermee een grote upgrade gekregen. Met meer kleedkamers, een nieuwe presentatieruimte, een grotere visioruimte en extra voorzieningen. Ook is er flink geïnvesteerd in duurzaamheid. Met onder meer een nieuw dak, betere isolatie, ventilatie en vernieuwde kleedkamers met vloerverwarming en douches. Volgens de voorzitter was de uitbreiding noodzakelijk vanwege het groeiende ledenaantal. Toch kijkt de club al vooruit naar verdere uitbreiding, mogelijk in een masterplan C, waarbij wordt gedacht aan extra velden en oplossingen voor parkeer- en verkeersproblemen rond Sportpark De Ark. De club wil dit samen met de gemeente verder oppakken. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: In de ochtend hebben we nog wat wegtrekkende buitjes. Daarna komt ook af en toe de zon erdoor. Vooral vanmiddag hebben we af en toe wat zon. Maar de bewolking wordt geleidelijk aan wel dikker. En soms moet de zon ook het onderspit delven. De temperatuur die loopt op naar een graad of 12 tot 13. En vanmiddag blijft het dan wel overwegend droog. Vanavond hebben we vrij veel bewolking. Gaat vanuit het westen wat regen vallen. Komende nacht trekt het gebied met regen over de provincie. Tegen de ochtend wordt het wel droger, maar de wind die blijft matig waaien in het west- tot zuidwesten richtingen. En dan liggen de minima rond de 5 tot 6 graden. Woensdag begint droog, maar al snel hebben we te maken met een enkele bui. In de middag worden de buien wat steviger. Kunnen soms pittige buien vallen met ook kleine kans op onweer. Tussen de buien door komt de zon er af en toe bij en loopt de temperatuur op naar 12 tot 13 graden. Maar in de bui is het amper een graad of 10. Het wordt dus een frisse dag.

0: In de avond gaat de wind om naar het noorden en koelt het in de nacht naar donderdag af naar 3 tot 5 graden. Donderdag, Hemelvaartsdag, trekken er ook geregeld buien over. Vooral in de middag vallen een paar pittige buien. Later wordt het allemaal wel wat droger. En bij een matige noordwestenwind wordt het dan een graad of 13. Maar zoals gezegd, in de bui is het een stuk frisser. Vanaf vrijdag dan komt de zon er wat meer bij. Er vallen nog wel enkele buien, maar droge perioden gaan overheersen. Zo zal het ook op de zaterdag gaan. De temperatuur gaat langzaam omhoog. Zaterdag wordt het 15 graden en zondag kan het 17 tot 18 graden worden. Na het weekend dan wordt het wel weer warmer en gaan we richting de 20 graden.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In het hele land staat er meer dan 700 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A1 richting Apeldoorn in de regio. Voor Twello 11 kilometer en een uur extra. Komt er een ongeluk, er zijn 3 rijstroken dicht na een kettingbotsing. Omrijden is een beter idee. Kan via Zwolle over de A35, dan de A28 en dan de A50. Verder een pechgeval, een kapotte vrachtwagen bij Kerkdriel op de A2 naar Utrecht. Vanaf Sint-Michielsgestel een file van 30 minuten. Tot slot nog even naar de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Harderwijk en Nijkerk, 6 kilometer, 25 minuten. Ook daar gebeurde dus een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
5: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
6: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonnetjes.

0: Een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm and Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm and Food Festival, 14 en 16 maart. Bestel je tickets op farmandfoodfestival.nl.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
5: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
4: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
6: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
4: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
9: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugeling.

0: aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek. Wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen. In allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Twello is de weg een stuk eerder dan verwacht weer helemaal vrij. Nog wel file, 3 kilometer vanaf Deventer en zo'n 3 kwartier. Na de A28 Amersfoort-Zwolle. Nog wel file tussen Harder en Zwolle-Zuid. Een file van 10 kilometer en 20 minuutjes.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Boogie Woogie Cultuurcentrum in Winterswijk verzorgt de komende maanden een aantal interessante creatieve workshops in ontmoetingscentrum voor senioren Wemerhof in Winterswijk. De eerste workshop is op vrijdag 27 maart, de laatste vindt plaats op vrijdag 29 mei. Op het programma staan onder meer schilderen, tekenen, fotografie en objecten maken. De workshops zijn ontwikkeld door Boogie Woogie in samenwerking met Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk. Ze worden gegeven door professionele docenten als Sarah Huiskamp, Karin Jansen, Nel van der Meulen en Marina Breukelman. De workshops zijn niet alleen voor senioren die zich al met een van de onderwerpen bezighouden, maar ook om op een leuke, ongedwongen manier andere mensen te ontmoeten en een nieuwe hobby te ontdekken of eens wat anders te leren dan je gewend bent. Alle workshops zijn op een vrijdag. Ze beginnen om 14:00 en eindigen om 3:30. In principe zijn de workshops gestoeld op vrije inloop, maar opgave is gewenst in verband met de materialen die gebruikt worden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deelnemers kunnen een vrijwillige bijdrage geven. Meer informatie is te krijgen bij Ira Wunnekink, ira@boogieboogie.nl. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven.
0: Radio Ideaal. Organiseer je zelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, beginnen te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
0: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden.

0: En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hey, een stevige fundering voor jouw volgende project.

1985, een nummer 1 hit was dit voor Phil Collins en Philip Bailey destijds met The Easy Lover. Welkom op deze dinsdag 12 mei alweer. Een nieuwe aflevering van de muziekservice. Rob de Brouwer hier tot aan 12 uur met natuurlijk de fijne feel-good music deze ochtend. Oftewel de fijne mix van muziek. En dat gaan we ook weer doen.

0: Zevende muziek, The Three Degrees and the Year of Decisions. Goed, je weet het dat wij iedere eerste maandag van de maand, dan hebben we tussen 10 en 12 in plaats van dit programma, natuurlijk schijven voor bedrijven. We draaien dan de platen van een bepaald bedrijf, winkel, instelling, hun favoriete platen 2 uur lang. En zit je te luisteren, wil je meedoen? Dat is mogelijk. Je hoeft je alleen maar aan te melden via de e-mail. Dan gaat de rest vanzelf gezellig met je afdeling, je collega's, je team, 2 uur lang, geheel vrijblijvend, jullie favoriete plaat op de radio. Mail dan even naar bedrijven@radioideaal.nl. Van ons krijg je snel een mail terug. Daar kun je meedoen. En we maken het gewoon heel makkelijk. Zodat het zo min mogelijk werk voor je kost. Dus mail dan even naar bedrijven@radioideaal.nl.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

We zijn nog eventjes weer in een blokje van 3 opnames. Je hoorde de Cars met de Summer Sunshine. En Robert van Hemert, nieuw. Zijn nieuwe hit met Donnie samen. Moet dat nou? En zojuist de jaren

De formatie Toontje Lager in 1983 en zoveel te doen. Ja, dit zijn symptomen als je te veel of veel eiwitten eet. We hebben er een viertal opgezocht. Op 4 staat je zou kunnen aankomen. Ten eerste kan een eetpatroon met veel eiwitten helpen om eerder vol te zitten. Op een 3e plek staat je zou last kunnen krijgen van je darmen. En op 2 je nieren zouden er iets minder goed tegen kunnen. Als je eiwitten eet, breekt je lichaam bij deze af. Bij de afbraak van eiwitten komt de ureum vrij. En op nummer 1, je adem gaat gek ruiken. Ja, want als je te veel eiwitten eet en je koolhydraatinname tot een minimum beperkt, komt je lichaam in een bepaalde staat, genaamd ketose. En hierbij begint je lichaam relatief meer vet te verbranden voor energie. En dat kan je adem ook gek gaan ruiken.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bronckhorst geeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers toestemming voor de huisvesting van maximaal 80 alleenstaande minderjarige vluchtelingen voor een periode van 10 jaar. 11 buurtbewoners stonden vrijdag tegenover de gemeente Bronckhorst bij de voorzieningenrechter in Arnhem. Zij verzetten zich tegen de komst van de opvanglocatie op het terrein aan de Bedrijvenweg en Kerkhoflaan. De bewoners maken zich zorgen over veiligheid, overlast en verkeerssituaties rondom het industrieterrein, waar ook woningen en bedrijven liggen. Volgens hen is er onvoldoende geluisterd naar signalen uit de buurt. Ook wijzen zij op de aanwezigheid van dassen in het gebied, en dat is een beschermde diersoort waarvoor speciale regels gelden. De bezwaarmakers hebben daarnaast kritiek op de duur van de vergunning. Hoewel er na 5 jaar een evaluatie gepland staat, wijzen zij erop dat de vergunning direct voor 10 jaar wordt verleend. Ria Tamosoba raakte tijdens een reis op het Indonesische eiland Karimunjawa betrokken bij een onderwijsproject. Daar ontmoeten ze een Nederlandse vrouw die zich inzet voor beter onderwijs op het eiland via stichting Keora Karimunjawa. De stichting heeft een school opgezet waar kinderen onderwijs krijgen en volwassenen Engelse lessen kunnen volgen. Omdat er dringend geld nodig is voor een nieuwe school en extra ondersteuning, besloten vrijwilligers van het dorpshuis in Drenthe een fancy fair te organiseren. De Fancy Fair wordt op zaterdag 20 juni georganiseerd. Bezoekers kunnen onder meer een kraam huren, meedoen aan spelletjes en genieten van muziek, eten en drinken. De opbrengst gaat volledig naar de bouw van een school voor weeskinderen op Karimunjawa. Gemeente Bronckhorst vraagt extra aandacht voor mantel.

0: mantelzorgers. De gemeente wil mantelzorgers beter ondersteunen en makkelijker bereikbaar zijn. Daarom trekt de Bronkhorstengate langs verschillende dorpen en kernen. Mantelzorgers en anderen kunnen daar in gesprek gaan met sociale consulenten van de gemeente. Bezoekers krijgen koffie en thee aangeboden en kunnen hun verhaal delen, vragen stellen of informatie krijgen over mogelijke ondersteuning. Op de website van de gemeente Bronkhorst staan de data en locaties van de Bronkhorstengate. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: In de ochtend hebben we nog wat wegtrekkende buitjes. Daarna komt ook af en toe de zon erdoor. Vooral vanmiddag hebben we af en toe wat zon. Maar de bewolking wordt geleidelijk aan wel dikker. En soms moet de zon ook het onderspit delven. De temperatuur die loopt op naar een graad of 12 tot 13. En vanmiddag blijft het dan wel overwegend droog. Vanavond hebben we vrij veel bewolking. Gaat vanuit het westen wat regen vallen. Komende nacht trekt het gebied met regen over de provincie. Tegen de ochtend wordt het wel droger, maar de wind die blijft matig waaien uit west- tot zuidwesten richtingen. En dan liggen de minima rond de 5 tot 6 graden. Woensdag begint droog, maar al snel hebben we te maken met een enkele bui. In de middag worden de buien wat steviger. Kunnen soms pittige buien vallen met ook een kleine kans op onweer. Tussen de buien door komt de zon er af en toe bij en loopt de temperatuur op naar 12 tot 13 graden. Maar in de bui is het amper een graad of 10. Het wordt dus een frisse dag. In de avond gaat de wind om naar het noorden en koelt het in de nacht naar donderdag af naar 3 tot 5 graden. Donderdag, hemelvaartsdag, trekken er ook geregeld buien over. Vooral in de middag vallen een paar pittige buien. Later wordt het allemaal wel wat droger. En bij een matige noordwestenwind wordt het dan een graad of 13. Maar zoals gezegd, in een bui is het een stuk frisser. Vanaf vrijdag dan komt de zon er wat meer bij. Er vallen nog wel enkele buien, maar droge perioden gaan overheersen. Zo zal het ook op de zaterdag gaan. De temperatuur gaat langzaam omhoog. Zaterdag wordt het 15 graden en zondag kan het 17 tot 18 graden worden. Na het weekend dan wordt het wel weer warmer en gaan we richting de 20 graden.

namen de Tainted Love. Goed, ook op deze dinsdag is het natuurlijk weer gezellig tijd voor onze verjaardagskalender. En dat gaan we ook doen deze ochtend, jawel. We gaan even kijken wie er vandaag weer jarig zijn allemaal. Dat is een Franse zanger. Nou, ik heb moeten graven voor iets te laten horen. Maar ik heb iets gevonden wat hij samen deed met de Big Bazaar, deze zanger.

Ja, misschien komt het je wel een klein beetje bekend voor. Het is de Franse zanger Michel Fugain. Hij wordt alweer 84 jaar vandaag. Dan hebben we nog een Britse zanger en gitarist die vandaag jarig is. Ook in Nederland had hij een aardige grote hit met dit nummer.

Ja, dat is natuurlijk deze Steve Winwood. Hij wordt 78 jaar vandaag. Ook is jarig de Amerikaanse acteur en regisseur Emilio Estevez. Hij wordt 64 jaar. Nederlandse televisiepresentatrice Manon Thomas wordt 63 jaar vandaag. Ook is jarig Amerikaans acteur Stephen Baldwin. En die wordt 60 jaar. Ja, volgens mij zijn we nog zo'n beetje terrein. Ik zie er nog eentje staan. En dat is een Nederlandse zanger-rapper. En hij had toch ook een aardige hit eigenlijk wel met...

Jazeker, hè? Natuurlijk Gers Pardoel. Hij wordt 45 jaar. Allemaal op deze fijne dinsdag natuurlijk weer van harte gefeliciteerd.

Ilse de Lange met haar nieuwe en die heet Get It Right. Goed, wij gaan even pauzeren. We spreken elkaar zo meteen weer na 11 hier op Radio Ideaal natuurlijk in de muziekservice. Met onze fijne mix van muziek. Menu Coldplay en Adventure of a Lifetime.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: en oplevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig.

0: Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
5: Willems Corner. De gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
4: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: What?

formatie Soul Asylum en The Runaway Train. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert hier naar Radio Ideaal, de muziekservice. Elke ochtend tussen 10 en 12. Natuurlijk met heerlijke feel-good music. De mix van muziek die gaat weer voorbij komen dit uur. Maar nu Nederlandstalig, een duet van Mike Peterson en Jeffrey Hazen. En de Dief in de Nacht.

Peter Frampton en Show Me The Way. Daarvoor Nick Kamen, ja, veel te vroeg overleden. Hij had een grote hit in 1990 met I Promised Myself. En we hadden Nederlandstalig daarvoor zitten Jeffrey Heesen en Mike Petersen met Dief in de Nacht. Goed, we doen nog een gezellige Nederlandstalig. En omdat we een duet hadden, hebben we nog een duet uitgevist. Met Zoe Touden en Ronnie Flex en Fleming. Alles op groep.

eind jaren 90 muziek van Salt Harmony. En dat heette dan weer I Want You To Want Me. We hebben nog een berichtje te melden. En daarvoor gaan wij even terug naar cannabis. Ja, echt waar, cannabis. Namelijk, cannabis is een van de meest gebruikte drugs ter wereld. Maar niet alleen onder jongeren. In Amerika neemt het cannabisgebruik onder 60-plussers sneller toe dan in welk andere leeftijdsgroep ook. Uit onderzoek van vorig jaar bleek dat maar liefst 7% van de 65-plussers in de VS cannabis gebruikt. Waarom steeds meer ouderen naar het middel grijpen, bleef echter onduidelijk. Nieuw onderzoek van onderzoekers van de universiteiten van Utah en Colorado werpt daar nu wat meer licht op. Dus, dan moeten we nog even afwachten, dat onderzoek dus.

Zomerse muziek uit de jaren 70. Ja, dat zomer, daar moeten we nog een beetje op wachten, denk ik. Misschien eind van de week of zo, volgende week. Dan ziet het nog allemaal niet zo echt super zomers uit met de temperaturen. Maar goed, misschien gaat het ook wel weer goed komen. Jan en Dien, en dat was de Surf City. Goed, het is weer tijd voor een nieuwsfeitje, wat we altijd rond deze tijd weer doen. Ook nu natuurlijk weer een nieuwsfeitje. Want namelijk in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten die komen uit Vietnam. En anderen die komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de Indonesische politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie die werd betrapt op heterdaad en was volop in bedrijf. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker internationale gokorganisaties opgerold. Onder meer in Cambodja heeft de politie eerder hard opgetreden tegen zulke illegale goksyndicaten.

0: Juist muziek uit de begin jaren 90. U2, Mysterious Ways. En deze, die kwam weer uit de hitlijst, staat op nummer 6 in de Nederlandse top 40. En dat was van Sam Fender en Olivia Dean.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

De Belgische formatie Vaya Con Dias, die hoorde je met Hey Na Nee Na. Voor dinsdag was het deze weer de muziekservice hier op Radio Ideaal. Morgen woensdag, dan zitten we er weer vanaf 10 uur in de ochtend. Voor nu wens ik je nog heel veel luisterplezier vandaag hier bij Radio Ideaal. En natuurlijk een hele fijne dag gewenst. Nu nog muziek uit 1976. Het duet van Elton John en Kiki Dee. Het was een hele grote hit. Don't Go.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die

0: nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens rijdt het langzaam tussen Zevenaar en het grensgebied. Je kunt hier rekening houden met 10 minuten extra reistijd door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic. De juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer-toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een verkeersongeluk op de kruising van de Melkweg met de C-Missetstraat in Doetinchem is gistermiddag een lesauto in botsing gekomen met een schakelbrommer. De lesauto sloeg linksaf en zag daarbij de brommer, die over het fietspad reed, over het hoofd. De bestuurster van de brommer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De inzittende van de lesauto raakte niet gewond. De brommerrijdster is later door haar moeder opgehaald. De brommer is tijdelijk in de buurt gestald. Een 6 dagen oud kalfje van hobbyboer Dick Barink uit Sinderen is vorige week korte tijd vermist geweest nadat het tijdens een eerste uitstapje buiten schrok en dwars door de afrastering heen rende. Het dier rende ruim 2 kilometer weg en werd uiteindelijk uit het oog verloren. Er werd groots gezocht, eerst met de hulp van de moederkoe en later met een drone met warmtecamera. Die vond het kalfje uiteindelijk dicht bij huis op eigen terrein. Het dier bleek gezond en kon weer veilig naar de moeder terugkeren. Volgens Dick zat er opvallend veel energie in het jonge kalf, ondanks de korte periode zonder melk. Het dier blijft voorlopig nog even binnen en zal daarna stap voor stap worden gewend aan meer vrijheid. Als knipoog naar het avontuur krijgt het kalf waarschijnlijk de naam Zwerver. De vernieuwde sportaccommodatie van VV Vorden is feestelijk in gebruik genomen met de afronding van het zogeheten Masterplan B. De club heeft hiermee een grote upgrade gekregen. Met meer kleedkamers, een nieuwe presentatieruimte, een grotere visioruimte en extra voorzieningen. Ook is er flink geïnvesteerd in duurzaamheid. Met onder meer een nieuw dak, betere isolatie, ventilatie en vernieuwde kleedkamers met vloerverwarming en douches. Volgens de voorzitter was de uitbreiding noodzakelijk vanwege het groeiende ledenaantal. Toch kijkt de club al vooruit naar verdere uitbreiding, mogelijk in een masterplan C, waarbij wordt gedacht aan extra velden en oplossingen voor parkeer- en verkeersproblemen rond Sportpark De Ark. De club wil dit samen met de gemeente verder oppakken. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelbee gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog

0: In het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Triple Run wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppeldrempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In Baak wordt een openluchtspel opgevoerd op de Schooldijk 6. In 4 bedrijven volgen bezoekers het wel en wee van boerenfamilie Willemsen, bestaande uit opa en oma en het echtpaar Willemsen en hun puberdochter. Ze krijgen een nieuwe buurman, Leo Jansen, uit de stad naast zich wonen. Deze alternatieveling en zijn vrienden worden met wantrouwen bekeken. Normen, waarden en ideeën van de twee buren en die van ouders en grootouders, dochter en kleindochter liggen nogal uiteen. Bovendien is de taal die ze spreken soms letterlijk en figuurlijk anders. Dit levert over en weer de nodige wrevels, stekeligheden en spraakverwarringen op, waardoor zaken dreigen te ontsporen. Het verhaal neemt echter een onverwachte wending. Komt alles op zijn pootjes terecht? Het originele toneelstuk van Henk Straalman is bewerkt door de tekstgroep van Openluchtspel Baak. De speeldata zijn 15 en 16 mei, 20 mei en 23 en 24 mei. Kaarten zijn te bestellen op www.openluchtspelbaak.nl.
0: Radio Ideaal

ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
2: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
3: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
1: Oh, hoe heet dat zeg je?
3: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.

0: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
1: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
2: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
1: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
0: Dat jullie dit doen vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
3: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
5: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
10: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De grote rommelmarkt van Nieuw-Wehl staat ook dit jaar weer garant voor koopjes, gezelligheid en een ontspannen dag uit. Op zondag 17 mei wordt het vertrouwde evenemententerrein aan de Nieuwe Kerkweg omgetoverd tot een bruisende markt van maar liefst 4000 vierkante meter vol tweedehands vondsten, lekkernijen en activiteiten voor jong en oud. Achter de schermen werken ruim 200 vrijwilligers aan de voorbereidingen. Gedurende het hele jaar zijn spullen ingezameld en zorgvuldig gesorteerd in een speciaal gebouwde loods. De volledige opbrengst komt ten goede aan de drumfanfare van Schutterij de Eendracht voor investeringen in nieuwe uniformen en instrumenten. Een van de vaste blikvangers is opnieuw de uitgebreide retro- en vintage-afdeling met unieke kledingstukken zoals momjeans, spijkerjassen, overhemden met prints en stoere bikerjackets. Daarnaast zijn er buitenlevenkramen met onder meer tuingereedschap, werkkleding, decoratie en accessoires voor tuin en terras. Met meer dan 70 kramen biedt de rommelmarkt een breed en overzichtelijk aanbod aan tweedehands artikelen van goede kwaliteit. Bij het Rad van Avontuur zijn weer prachtige prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. De rommelmarkt vindt plaats op 17 mei vanaf 10 uur.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op de Ulenpasweg in Serenberg zijn gisteravond een personenauto en een busje hard op elkaar gebotst. Het busje kwam vanuit de Goorse straat en reed richting de Duitse grens. De personenauto reed over de Ulenpasweg richting het centrum van Serenberg. Waarschijnlijk kreeg het busje geen voorrang, waardoor ze op elkaar botsten. De personenauto raakte vooral aan de voorkant zwaar beschadigd nadat deze tegen de zijkant van het busje reed. Ondanks de harde klap raakte niemand gewond. Ingrid Lambrechts stopt na 12 jaar als wethouder van de gemeente Doetinchem. De CDA-bestuurder was sinds 2014 verantwoordelijk voor onder andere woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling en later ook asielbeleid. In haar periode veranderde Doetinchem van een gemeente die uitging van krimp naar een stad die juist inzet op groei en woningbouw. Belangrijke projecten waar ze bij betrokken was zijn onder meer de ontwikkeling van Iseldox, de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis en de spoorzone. Haar tijd als wethouder kende ook een moeilijke laatste fase door spanningen rond asielopvang, met protesten en zelfs rellen bij het stadhuis na besluitvorming over een opvanglocatie. Ze zegt met een goed gevoel te vertrekken en vindt het tijd voor een nieuwe generatie bestuurders. In Zelhem deden vrijdagavond ruim 800 mensen mee aan het evenement Dwars door Zelhem. Tijdens een fietstocht kregen deelnemers een kijkje achter de schermen bij verschillende bedrijven en locaties, zoals winkels, fabriekshallen en koeienstallen. Deelnemers waren vooral enthousiast over de bijzondere en verrassende locaties die normaal niet toegankelijk zijn. De belangstelling was zo groot dat ook mensen zonder kaartje probeerden mee te fietsen. De organisatie waarschuwde daarom vooraf voor zwartrijders, omdat dit gevolgen kon hebben voor de veiligheid. Na het succes van deze editie denkt de organisatie alweer aan een vervolg in 2027. Er hebben zich zelfs al nieuwe bedrijven en winkels gemeld die graag willen meedoen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Idea. Dit is deze week

0: Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek. Wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen. In allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat de dag eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival. 14 en 16 maart. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
3: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem.

0: Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
0: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dag buurvrouw.
5: Hey buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
5: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
6: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag.

jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl. Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De grote rommelmarkt van Nieuw-Wehl staat ook dit jaar weer garant voor koopjes, gezelligheid en een ontspannen dag uit. Op zondag 17 mei wordt het vertrouwde evenemententerrein aan de Nieuwe Kerkweg omgetoverd tot een bruisende markt van maar liefst 4000 vierkante meter vol tweedehands vondsten, lekkernijen en activiteiten voor jong en oud. Achter de schermen werken ruim 200 vrijwilligers aan de voorbereidingen. Gedurende het hele jaar zijn spullen ingezameld en zorgvuldig gesorteerd in een speciaal gebouwde loods. De volledige opbrengst komt ten goede aan de drumfanfare van Schutterij de Eendracht voor investeringen in nieuwe uniformen en instrumenten. Een van de vaste blikvangers is opnieuw de uitgebreide retro- en vintage-afdeling met unieke kledingstukken zoals momjeans, spijkerjassen, overhemden met prints en stoere bikerjackets. Daarnaast zijn er buitenlevenkramen met onder meer tuingereedschap, werkkleding, decoratie en accessoires voor tuin en terras. Met meer dan 70 kramen biedt de rommelmarkt een breed en overzichtelijk aanbod aan tweedehands artikelen van goede kwaliteit. Bij het Rad van Avontuur zijn weer prachtige prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. De rommelmarkt vindt plaats op 17 mei vanaf 10 uur.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in Gelderland op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.

0: Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd. Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er wordt daar aan de weg gewerkt, de linker rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier op onthoud. Op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Westervoort ook ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met

0: bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eukelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorm moet zijn.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, organiseert korfbalvereniging SEV uit Zelhem een mooie fietstocht. De organisatie heeft twee mooie routes uitgezet door het prachtige landschap van de Achterhoek. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 30 of 40 kilometer. De kosten voor de fietstocht zijn €2,50 per persoon en dit is inclusief koffie of thee. De bijdrage komt geheel ten goede aan de vereniging. Er kan gestart worden tussen 10 en 11 uur bij Clubhuis De Knik in Zelhem.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een verkeersongeluk op de kruising van de Melkweg met de C-Missetstraat in Doetinchem is gistermiddag een lesauto in botsing gekomen met een schakelbrommer. De lesauto sloeg linksaf en zag daarbij de brommer, die over het fietspad reed, over het hoofd. De bestuurster van de brommer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De inzittende van de lesauto raakte niet gewond. De brommerrijdster is later door haar moeder opgehaald. De brommer is tijdelijk in de buurt gestald. Een 6 dagen oud kalfje van hobbyboer Dick Barink uit Sinderen is vorige week korte tijd vermist geweest nadat het tijdens een eerste uitstapje buiten schrok en dwars door de afrastering heen rende. Het dier rende ruim 2 kilometer weg en werd uiteindelijk uit het oog verloren. Er werd groots gezocht, eerst met de hulp van de moederkoe en later met een drone met warmtecamera. Die vond het kalfje uiteindelijk dichtbij huis, op eigen terrein. Het dier bleek gezond en kon weer veilig naar de moeder terugkeren. Volgens Dick zat er opvallend veel energie in het jonge kalf, ondanks de korte periode zonder melk. Het dier blijft voorlopig nog even binnen en zal daarna stap voor stap worden gewend aan meer vrijheid. Als knipoog naar het avontuur krijgt het kalf waarschijnlijk de naam Zwerver. De vernieuwde sportaccommodatie van VV Vorden is feestelijk in gebruik genomen met de afronding van het zogeheten Masterplan B. De club heeft hiermee een grote upgrade gekregen. Met meer kleedkamers, een nieuwe presentatieruimte, een grotere fysioruimte en extra voorzieningen. Ook is er flink geïnvesteerd in duurzaamheid. Met onder meer een nieuw dak, betere isolatie, ventilatie en vernieuwde kleedkamers met vloerverwarming en douches. Volgens de voorzitter was de uitbreiding noodzakelijk vanwege het groeiende ledenaantal. Toch kijkt de club al vooruit naar verdere uitbreiding, mogelijk in een masterplan C, waarbij wordt gedacht aan extra velden en oplossingen voor parkeer- en verkeersproblemen rond Sportpark De Ark. De club wil dit samen met de gemeente verder oppakken. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Westervoort is de vertraging 20 minuten door werkzaamheden. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredoom tot Velperbroek een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duik maar weg.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmode Hermans.
12: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
11: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
13: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
14: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 17 mei laat blaasquintet Aeris Tropicalis in de kapel op het Rijsselt in Eefde horen hoe klassieke muziek klinkt na een wereldreis. Het ensemble bestaat uit 5 jonge muzikanten uit Cuba. Toen hun vaderland in de 16e eeuw vanuit Europa werd gekolonialiseerd, nam het eiland ook onze cultuur en daarmee onze klassieke muziek over. Later, na de slavenhandel, kwamen daar nog eens Afrikaanse invloeden bij. Dat betekent wel dat onze klassieke muziek uit Cubaanse instrumenten en kelen toch net iets anders klinkt dan wij gewend zijn. Serieuze muziek uit de Duitse romantiek kan swingen en Franse impressionisten laten nog meer aan de verbeelding over. Kortom, hoe muziek werelden kan verbinden. De aanvang, 17 mei, is om 11:30 en kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Kapel op het Rijsselt.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort is de vertraging ruim 20 minuten door de wegwerkzaamheden daar. Daardoor ook een uur vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam een kwartier vertraging.

A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 3 kwartier tijdverlies. Daar is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. A50 Apeldoorn Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 1 kwartier. En ook op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg ook 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat de dag eraf met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond? Zeker van uzelf.
4: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizen

0: reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers 1 ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knapend Grijsoord en Westervoort 25 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is daar dicht. Ze zijn daar aan het werk aan de IJsselbrug. Dat duurt overigens nog tot vrijdagochtend. Daardoor ook een lange file op de A325 van Nijmegen naar Knapend Velperbroek tussen Elst en Knapend Velperbroek. Zij nog een uur in de file. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ook nog ruim 3 kwartier vertraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey buurman.
4: Dag buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws. Het weerbericht met onze eigen weerman Gerrit Vossers. En nog wat agendaberichten. En verder vanavond, aanstaande donderdag, dan is het Hemelvaartsdag. En dan wordt er bij boerderij de Muldersfluiten weer brood gewogen. Dat is een eeuwenoude traditie. En Gerrit ten Bokkel die vertelt er straks over. En ook naar welk goede doel de opbrengst deze keer gaat. En de avondvierdaagse in Lochem gaat voor de 50ste keer van start. En we praten daar straks over met Anouk. En het openluchtspel Baak gaat een aantal keren het stuk Buurtbewoners spelen. En van Vincent en Eliane hoor je straks waar dat stuk over gaat. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 12 mei. Het programma wordt vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. En laten we maar beginnen met muziek, want de muziek is al afgelopen. Dat is ABBA en Take a Chance on Me. Achterhoek.

0: Abba hoorde je en Take a Chance on Me. Op Hemelvaartsdag wordt traditioneel roggebrood gewogen bij de Muldersfluiten. En dat is al een eeuwenoude traditie. En we gaan er even over praten met Gerhard ten Bokkel, de secretaris van de Stichting Historische Broodweging Muldersfluiten. Goedenavond, Gerhard. Welkom weer, want je komt hier onderhand elk jaar.
1: Ja, het is een traditie die elk jaar wordt gehouden.
0: Ja, en dat hoort er ook bij dat je hier bent. Ja. Wat is het voor traditie? Hoe is het ontstaan? Het bestaat al heel erg lang.
1: Het verhaal is nu dat het bijna 500 jaar bestaat, want voor het eerst was er sprake van broodweging rond 1529. Dat zijn tenminste papieren van gevonden. En toen was het zo dat boeren die het eigenaar waren van een boerderij op de markengronden van het Gooi, Dunsborg of de Zelma, hadden met marken, plaggen en turf gingen steken. Maar dat konden ze niet zomaar doen. Als tegenprestatie moesten ze elk jaar op Hemelvaartsdag zorgen voor een roggebrood van minstens 22 pond. En dat werd dan bij de Dunsborger molen aangeleverd. En dat is nu waar de Muldersfluiten is.
0: Ja, het bestaat natuurlijk al heel lang. Hè? En waarom per se op Hemelvaartsdag?
1: Dat is dan blijkbaar de afspraak die gedaan is na het turf en plaggenstreken. Goeie vraag trouwens.
0: Misschien kunnen we dat nog eens een keer uitzoeken.
1: Maar in ieder geval, dat het verhaal werd dus een vaste locatie, de Muldersfluiten. En een vaste dag, de Hemelvaartsdag. Maar ja, die wisselt wel. Maar goed, dat is wel een vaste dag dan.
0: Ja, wat gaat er dan precies gebeuren?
1: Wat er dan gebeurt is dan het aangeleverde brood, roggebrood, dat wordt op een feestelijke manier gebracht. Want je kunt even van een kar afladen of zo, maar het gebeurt op een heel andere manier. Een zwaar versierde ouderwetse wagen met paard ervoor is helemaal versierd met dennetakken en met roosjes. En die voert het brood aan en dat brood wordt eerst bij een bakkerslot in Keijenborg gebakken. Wordt het bij een dichtbijzijnde boerderij Massink opgeslagen. Op 13 mei deze keer. En 14 mei wordt het dan opgehaald. En dat gebeurt op een feestelijke manier met boerendansers en een blaaskapel. Die met de broodwagen dan dat brood gaan halen en dan terugbezorgen. En uiteraard, omdat het in de gemeente Bronckhorst is, hebben we ook een

0: tegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst, die dan met een spandauer of hoe je het noemen moet, zo'n open wagentje, met ook uiteraard een paard ervoor, de gemeente Bronckhorst vertegenwoordigt. En ook bij de toeschouwers bekend zal maken, die het niet kennen, waar het precies over gaat. En deze keer is dat burgemeester van Domburg zelf.
1: De burgemeester komt zelf. Ja, dat is ook een hele eer natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, is een hele eer.
1: En is het nou verplicht dat de boeren moeten leveren?
0: Dat
1: vroeger
0: was
1: wel, hè?
0: Het natuurlijk wel in het verleden, toen de afspraken gemaakt zijn. En toen was het zo dat de boeren dat brood van 22 pond moesten leveren. Deden ze dat niet, dan werden ze beboet met 7 stuivers. Dat was in die tijd blijkbaar heel veel. En daar kwam nog bij dat ze dan dubbele hoeveelheid brood het jaar erop moesten leveren. En laat ik nu een papier hebben hier nog van 1866, wat bij ons in de archieven lag, waarin de 94 boeren die het betrof, de 94 erven, de helft uit Hengelo, de helft uit Zelhem, allemaal het brood leverden. Zoals op die lijst staat, niemand durfde het om dat blijkbaar niet te doen. En daar was dan weer opvallend van, wat ik daaruit kon lezen, dat het zwaarste brood wat toen geleverd werd, want daar kreeg je dan een paar flessen wijn voor en de eeuwige eer natuurlijk, dat het was een brood van 124 pond.
1: Zo,
0: nou ja. 62 kilo, wat moet je daaronder voorstellen? Wat is dat voor een ontzettend groot brood? Want dat was dus wat de winnaar dan leverde. Alleen dat was dan wel een brood wat bij de bakoven thuis, bij zijn boerderij dan gebakken was. Want tegenwoordig, welke bakker je ook vraagt, die gaat je geen brood van ruim 60 kilo leveren. Want die kan het niet bakken in zijn oven. Waarom zou die ook?
1: Ja. Is er nou heel veel veranderd in de afgelopen 500 jaar? Of is deze traditie eigenlijk altijd een beetje hetzelfde gebleven?
0: Nou, een grote verandering is de bestemming van het brood. Het brood wordt nog steeds gewogen, maar dat is meer het symbolisch wegen. In het verleden was het zo van, denk eraan, je moet minstens een brood van 20 pond hebben. Dus al die broden werden gewogen. Nu wegen wij alleen de zwaarste broden, want daar zit de prijs aan vast. Zwaarste brood, 2 flessen wijn. De ene naar zwaarste en 2 naar zwaarste, allebei 1 fles wijn.
1: Ja.
0: Dus dan is het de eer waar het om gaat. In het verleden kwam het brood ook daadwerkelijk terecht bij de arme mensen.
1: Ja.
0: Dus dan was het niet van, we zoeken een goed doel. Want de arme mensen zelf waren een goed doel. En ja, dat is natuurlijk toch wel een apart iets. En als ik dan heb over 1866, die enorme hoeveelheid brood die daar toen gebakken werd, was dus 2400 pond.
1: Ja.
0: 2400 pond. Ontzettend veel. En dat ging dus echt naar arme mensen die geen cent te makken, of hoe je het moet noemen, die niets te eten hadden, of heel weinig. Die waren dolblij dat ze dan via de diaconieën, via de kerken, brood kregen, wat de rijkere boeren dan hadden opgebracht als beloning voor dat vlaggensteken. Maar tegenwoordig is het zo dat we, en dat is sinds na de oorlog of zoiets besloten, we laten het bestaan, maar dan gaat de opbrengst van de broodverkoop gaat naar een goed doel wat gekozen wordt door een van de kerkelijke instanties die je in Hengelo en Zelhem hebt.
1: Ja, en nou ja, dat is eigenlijk het enige wat de afgelopen tijd veranderd is.
0: Nou ja, het is een behoorlijke verandering. Ja, en wat het in ieder geval wel inhoudt, is toch een ceremonieel wat dan plaatsvindt. Wat het wel inhoudt, is dat het nog steeds boeiend is om mee te maken.
1: Het is heel bijzonder, ja. Ik heb ook 2 jaar geleden heb ik eens even bij jullie gekeken.
0: Ja.
1: Ik vond het wel heel, heel bijzonder, ja. Heel apart om te zien allemaal hoe dat allemaal gaat. Je zei al, het gaat nu naar een goed doel. Wat is het doel van dit jaar?
0: Het goede doel is nu een activiteitencommissie Keienborg. En dat is door Caritas Keienborg bepaald. Want 1 keer in de 4 jaar is het op diaconie Zelhem, diaconie Hengelo, Caritas Hengelo of Caritas Keienborg die het bepaalt bij Toerbeurt. En deze keer Caritas Keienborg. En die activiteitencommissie zorgt er al 35 jaar voor dat kinderen tussen de 4 en 10 jaar met grote regelmaat spelletjesmiddagen, klusmiddagen hebben en weet ik wat. En ja, dat doen ze dan op locatie. Dus buiten is niet zo'n punt, maar is het binnen, ja, dan moet je dus betalen voor locatie en ook voor de spullen die ze gebruiken, of de uitjes die ze doen. En dan merken ze in die 35 jaar dat het niet meevalt om dat te blijven doen. En dat zullen ze blij zijn met iedere donatie die ze kunnen krijgen.
1: Nou, aanstaande donderdag dan gaat het allemaal weer gebeuren.
0: Ja.
1: Dan gaat er weer geveild worden. Gaat het ook echt dan zo geveild worden als je wel eens zo hoort of ziet?
0: Nou ja, het boeiende is dan, die grootste broden, die spelen juist dan een rol. Maar dan gaan we toch voorzichtig wel vanuit dat vanuit de gemeente Bronckhorst, de heer Van Domburg, een bord zal doen op het brood. En misschien binnen ander meer van een andere instantie, een kerkelijke instantie of zo. En dan bieden ze het tegen elkaar op en dan denken wij, dat brood, dat zit duidelijk boven de kostprijs, dat grote brood met zijn 100, 150 euro die je dan voor krijgt. Dus dat zijn meteen mooie bedragen die je binnenkrijgt.

0: En het andere brood, dat is wat kleiner uiteraard. En voor dat brood geldt, het is allemaal gesneden. Want anders is het wel een heel bewerkelijk iets om een roggebrood goed te snijden. Dat is dan gesneden en dat kunnen mensen dan kopen. En dan tegen een prijs waar die door de veilingmeester Fred Ruiterman wordt bepaald.
1: Ja, en dat gaat ook naar het goede doel.
0: En dat zorgt bij aan de inkomsten die we krijgen. Mm-hmm. En zoveel mogelijk van wat binnenkomt besteden we dan aan dat goede doel. En hangt ook van de weersomstandigheden af. Het hangt van allerlei andere zaken af. We hebben het geloof ik wel eens een keer 1600, 1700 euro naar een goed doel gedaan. Maar soms ook wel eens 700.
1: Ja, dat dus het is een verschil.
0: Het is heel verschillend en dat kunnen we ook nooit van tevoren zeggen. Maar in ieder geval, we hebben niet meegemaakt dat diegene naar wie het goede doel waar het naartoe ging, dat die zeiden, dan hoef ik het niet.
1: Nee, het is altijd wel goed.
0: Precies.
1: Ja. Nou ja, goed, aanstaande donderdag, iedereen kan natuurlijk komen kijken. Ja. Bij de Muldersfluiten aan de Zelmseweg tussen Hengelo en Zelm.
0: Ja.
1: Hoe laat gaat het allemaal beginnen?
0: Nou ja, vanaf 12 uur is er veel te zien. Vanaf 1:30 zal het een beetje die broodveiling zijn.
1: Ja, en zijn er nog kosten aan verbonden of kan iedereen gewoon komen?
0: Nou, in tijden waarin alles maar duurder wordt, ik hoef niet eens wat benzine of zo te hebben, is het in ieder geval zo dat dit gewoon gratis blijft. Dus ook op de openbare weg waarvan een stukje dan afgesloten is.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft mag het geen punt zijn. Maar uiteraard stellen we zeer op prijs dat mensen een paar centen bij zich hebben. Of het kan natuurlijk ook tegenwoordig
1: Met een tikkie of met een online of wat dan ook.
0: Ja, dat is altijd, worden,
1: Altijd wel te doen. Nou goed, iedereen die donderdag iets leuks wil doen of iets speciaals. Want dat is het eigenlijk wel.
0: Je komt het nergens in Nederland tegen.
1: Het
0: heet immaterieel erfgoed. Allemaal dat soort zaken. Het is een uniek gebeuren. Tussen alles wat er allemaal gebeurt. Je kunt allemaal niet noemen wat er allemaal bedacht wordt en gedaan wordt rond Hemelvaartsdag. Maar wij zijn de enige met deze traditie. Dan kom je nergens tegen in Nederland.
1: Nou, dat is dan heel bijzonder. En dan dacht ik zo echt wel een reden om er even te gaan kijken.
0: Dat vinden we als organisatie natuurlijk. Zeker.
1: Ja, nou, ze moeten zijn bij de Muldersfluiten tussen Hengelo en Zelm. Nou, dat kan niet missen, want het wordt afgesloten wat je al zegt. Dus iedereen moet het zo kunnen vinden.
0: Ja.
1: Goed, Gerhard, dank je wel weer voor je komst hier.
0: Graag gedaan.
1: En nog veel succes met de laatste voorbereidingen.
0: Dank je wel.
1: Veel plezier donderdag.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Viva la Roggebrood was dat, een toepasselijke plaat van Kiek Nouwes. De voorbereidingen voor de 50ste editie van de Lochemse Avondvierdaagse zijn al in volle gang. En we gaan eens eventjes horen van Anouk hoe het er allemaal mee staat. Goedenavond, Anouk.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd met de 50ste keer, hè?
1: Ja, nou, ik ben er moe van.
0: Hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, gaat heel erg goed. Ja, we hebben een leuk team, onderdeel van de Lochemse evenementenorganisatie. En er komt toch meer bij kijken dan je zou denken. Toen ik werd gevraagd, dacht ik, joh, ik wil wel helpen. Maar ja, het is eigenlijk toch best wel veel waar je over na moet denken en wat er geregeld moet worden. Maar we hebben leuke plannen en het moet toch wel speciaal, hè, zo'n 50ste.
0: Ja, en er zal ook best wel veel veranderd zijn in de afgelopen 50 jaar. Want alles verandert maar.
1: Ja, nou, hou op. Ja, zeker. Maar juist daarom hebben we eigenlijk wel gekeken naar de routes van toen. En kijken of we die een beetje kunnen reproduceren eigenlijk. Ja. Maar ja, nee, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, een beetje nostalgie eigenlijk.
1: Nou, dat.
0: Dan kan je iets vertellen over de routes waar ze een beetje langs gaan?
1: Lochem uiteraard. Een koppetje. We starten dit jaar van een andere locatie. We starten altijd in de buurt van het Openluchttheater. Dit keer gaan we starten bij Clubhuis Overschotje. Mm-hmm. En dan kunnen we ook net even wat anders doen dan afgelopen jaren. En een beetje door die wijken heen, maar ook wat lokale bedrijven die meedoen. Zodat alle routes, de 3, 5 en de 10, ook door een aantal bedrijven lopen. Ik ga nog niet zeggen welke. Dat we toch eventjes wat zien van
0: een
1: mooie Lochem.
0: Dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Dat de mensen wat zien van de omgeving.
1: Ja. Ja. Ja, en ook leuk dat de lokale bedrijven zichzelf kunnen laten zien. Mm-hmm. En we voorgaande jaren hebben we ook al door de school het stadion bijvoorbeeld gelopen. Of door bedrijf Naya. En zo pakken we er even ook wat bij.
0: Ja, dus lopen jullie dan echt binnen het bedrijf door of zo? Of gewoon er langs?
1: Ja, waar dat kan, doen we dat. Ja. Kan natuurlijk niet overal. Al die kinderhandjes, hè, en nieuwsgierige ouders. Dus dan gaan we... Dan heeft het bedrijf geprobeerd om de binnenkant een beetje naar buiten te brengen. Maar bij sommige bedrijven gaan we ook daadwerkelijk naar binnen. Ja, ja.
0: Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk, hè?
1: Ja, ja. Is het ook. Ja, ja.
0: Kan iedereen meedoen? Of is het vanaf een bepaalde leeftijd?
1: Ja, iedereen kan meedoen. Natuurlijk vanaf groep 1. Dus vanaf 4 lopen 4, 5 lopen we mee. Maar ook bijvoorbeeld Anke Marjolein hier in Lochem loopt ook mee met de rolstoel. Met rolstoelen en met de begeleiding. Dus iedereen kan meelopen, ja zeker.
0: Ja, en van wanneer tot wanneer is de Lochemse Avondvierdaagse?
1: Goeie vraag. 2 tot en met 5 juni.
0: Ja,
1: dinsdag tot en met vrijdag.
0: Ja.
1: En de vrijdag is dan net even speciaal. Starten we ook vanaf de markt. En
0: En dan wordt er ook gezongen natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, wat mij betreft mag er elke dag gezongen worden. Ja, ik heb altijd de microfoon in handen dan, dus ik doe ook even een leuk liedje. Dus zeker, we maken er een feestje van.
0: Ja, en mensen kunnen zich nu al aanmelden, hè, ervoor?
1: Ja, via avondvierdaagselochem.nl kunnen ze zich aanmelden tot 19 mei.
0: Ja.
1: Dus nog even snel.
0: Ja, dat moet nog kunnen. Avondvierdaagselochem.nl, daar kunnen mensen zich aanmelden. Maar daar is denk ik ook al meer informatie te vinden.
1: Ja, zeker. Ja, daar staat ook de starttijden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En waar we starten, maar ook wat het kost.
0: Ja, dus, dat is ook wel belangrijk om te weten.
1: Ja, dat is ook wel belangrijk. ja, zeker.
0: Goed. Nou, Anouk, dankjewel voor je uitleg even hierover. En veel succes met de laatste voorbereidingen. En veel plezier tijdens de Lochemse Avondvierdaagse.
1: Dat gaat allemaal helemaal goed komen. En bedankt ook.
0: Heel graag gedaan.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op de Ulenpasweg in Serenberg zijn gisteravond een personenauto en een busje hard op elkaar gebotst. Het busje kwam vanuit de Goorse straat en reed richting de Duitse grens. De personenauto reed over de Ulenpasweg richting het centrum van Serenberg. Waarschijnlijk kreeg het busje geen voorrang, waardoor ze op elkaar botsten. De personenauto raakte vooral aan de voorkant zwaar beschadigd nadat deze tegen de zijkant van het busje reed. Ondanks de harde klap raakte niemand gewond. Ingrid Lambrechts stopt na 12 jaar als wethouder van de gemeente Doetinchem. De CDA-bestuurder was sinds 2014 verantwoordelijk voor onder andere woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling en later ook asielbeleid. In haar periode veranderde Doetinchem van een gemeente die uitging van krimp naar een stad die juist inzet op groei en woningbouw. Belangrijke projecten waar ze bij betrokken was zijn onder meer de ontwikkeling van Isoldocs, de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis en de spoorzone. Haar tijd als wethouder kende ook een moeilijke laatste fase door spanningen rond asielopvang, met protesten en zelfs rellen bij het stadhuis na besluitvorming over een opvanglocatie. Ze zegt met een goed gevoel te vertrekken en vindt het tijd voor een nieuwe generatie bestuurders. In Zelhem deden vrijdagavond ruim 800 mensen mee aan het evenement Dwars door Zelhem. Tijdens een fietstocht kregen deelnemers een kijkje achter de schermen bij verschillende bedrijven en locaties, zoals winkels, fabriekshallen en koeienstallen. Deelnemers waren vooral enthousiast over de bijzondere en verrassende locaties die normaal niet toegankelijk zijn. De belangstelling was zo groot dat ook mensen zonder kaartje probeerden mee te fietsen. De organisatie waarschuwde daarom vooraf voor zwartrijders, omdat dit gevolgen kon hebben voor de veiligheid. Na het succes van deze editie

0: politie denkt de organisatie alweer aan een vervolg in 2027. Er hebben zich zelfs al nieuwe bedrijven en winkels gemeld die graag willen meedoen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag gaan we nog in de nacht en ochtend met een klein beetje regen te maken. Daarna werd het allemaal wat droger en afgelopen middag is het ook droog gebleven. Kwam de zon er af en toe door en werd het nog 11 tot 12 graden. Maar op dit moment zitten we alweer bijna rond de 10 graden. En later vanavond, maar ook komende nacht, zal het kwik nog verder dalen. In eerste instantie hebben we met regen te maken vanavond, later vanavond en ook een deel van de nacht. Later in de nacht dan is het weer wat droger. Dan zijn er ook nog wat opklaringen. Koelt het af naar 3 tot 5 graden. En morgen begint de dag met wat zon. Later neemt de bewolking toe en vooral in de middag vallen er een paar buien, pittige buien. Met daarbij ook kans op onweer en wat korrelhagel. Temperatuur loopt op naar 12 graden, maar in de buien is het niet meer dan een graad of 8. Ook in de nacht naar de donderdag en donderdag overdag hebben we met buien te maken. Kunnen ook wat pittige exemplaren bij zitten. Ook kan daar nog onweer bij zitten. Temperaturen ook rond de 12, 13 graden. En tijdens buien ligt die kwik dan ruim onder de 10. Vanaf vrijdag dan wordt het geleidelijk aan wat zachter en ook rustiger. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 15 tot 16. Zaterdag hebben we die temperaturen ook. Maar de wind die gaat langzaam wel naar zuidelijke richtingen. En zondag merken we ook dat de zachtere lucht weer binnenkomt. Kan het al 18 graden worden met wat meer zon erbij. Na het weekend dan gaat de temperatuur nog hoger uitkomen. Dan gaan we weer richting de 20 graden. Al met al dus komende week, een frisse week, gaan we nog tegemoet met ook neerslag. Woensdag en donderdag vooral veel neerslag. Kan er 14 tot 20 mm vallen. En daarna blijft het bij enkele buien. En dan hebben we geleidelijk aan hogere temperaturen.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

0: Coldplay hoorde je met Everglow en je luistert naar Achterhoek Totaal. In Baak wordt een openluchtspel opgevoerd en dat heet Buurtbewoners. Dat gaat vanaf aanstaande vrijdag een paar keren gebeuren. En we gaan erover praten met Vincent en Eliane, die zijn hier bij ons te gast. Goedenavond, welkom.
1: Dankjewel.
0: Vincent, misschien kun je eerst even iets vertellen over openluchtspel Baak. Wat is dat precies?
1: Openluchtspel Baak, ja, dat is ontstaan in 1990. Toen maar een aantal verenigingen waren bezig met van, hey, hoe kunnen we het 800-jarig bestaan van Baak vieren, uitdragen, wat kunnen we daar extra voor doen? En er waren mensen uit Baak die dachten, hey, we gaan een openluchtspel in, of tenminste een spel spelen in de openlucht. Een hoop mensen opgetrommeld, enthousiast gemaakt. En we staan deze week aan de vooravond van de 12e editie.
0: Ja, jullie doen één keer in 3 jaar een stuk. Ja. Waarom is dat? Waarom niet 1 keer per jaar of zo?
1: Nou, het is best wel een eindvoorbereiding. Als je ziet, de leesgroep en schrijversgroep, die is een jaar geleden al begonnen met het stuk uit te zoeken, te herschrijven. Goede componenten in te brengen van zaken die in Baak en omgeving speelden. Aansluitend gaan we dus de rollen verdelen en gaan we vanaf januari worden gestart met het oefenen. Dat doen we eerst binnen bij Achterkamp in Baak, een mooie locatie om samen te oefenen. En daar zijn ook alle voorzieningen. En aansluitend gaan we met de bouwgroep alvast start in maart om het decor buiten al op te zetten.
0: Ja, en nu is het dan eindelijk zover dat jullie echt buiten gaan spelen. Het stuk heet Buurtbewoners. Waar gaat het over?
1: Nou, het is een familie, zeg maar opa, oma en daar de kleinkinderen en ook de vader en moeder zitten daarbij. En die krijgen op de locatie krijgen ze kennis of er komt iemand bijwonen, de heer Leo Jansen. En dat is wel een heel bijzonder type. Die heeft ook heel bijzondere vrienden. En je ziet dan ook dat die mensen niet met elkaar overweg kunnen, of juist wel. Dus er is af en toe spraakverwarring. Er gebeuren toch wel heel bijzondere zaken. Wat ja, toch wel het enthousiasme ook bij de spelers meegekregen heeft. Maar straks ook zeer zeker voor de bezoeker die het openluchtspel zal gaan aanschouwen.
0: Ja, Eliane, jij doet ook mee, hè? Wat is jouw rol?
2: Ja, ik speel Sophie Berensen. Dat is de beste vriendin van de dochter Willemijn van de familie.
0: Ja, en is dat een grote rol?
2: Ja, dus ja, een beetje middelmatig. Ze is niet heel groot, maar ik heb wel wat tekst.
0: Ja, en doe je lang aan toneel?
2: Ja, dit is de tweede keer dat ik meedoe. Dus en de vorige keer had ik maar 1 zinnetje of zo. Dus wel voor het eerst dat ik iets meer doe dan.
0: Ja, en hoe ben je hierbij gekomen om dit te gaan doen?
2: Ja, eigenlijk door mijn vader en door mijn broer. Want die deden, ja, hij zit er al best lang bij. En mijn broer die deed ook al een paar keer mee. Dus ja, zo ben ik eigenlijk ook gewoon bijgekomen.
0: Ja, en hoe ben je bij deze rol gekomen? Krijg je die toegewezen of mag je daar zelf iets over zeggen?
2: Ja, die kreeg ik eigenlijk toegewezen. Ja. Iemand anders had hem eerst, maar die vond hem niet zo leuk, dus toen kreeg ik hem.
0: Ja, en jullie zijn al druk aan het repeteren, hè? We hoorden net al, hoe gaat het?
2: Ja, het gaat echt wel goed. Ja. Voor iedereen.
0: Ja, en

0: Ja, 15e gaan jullie beginnen. Waar en wanneer kunnen mensen terecht bij jullie, Vincent?
1: Nou, het begint vrijdagavond. Het wordt gespeeld aan de Schooldijk 6 in Baak. We staan nu echt, vanavond is de generale, dus we staan eigenlijk alweer op het punt om te vertrekken. Want ja. Eliane zal straks ook deelnemen aan de generale. Dan hebben we een paar dagen rust en vanaf vrijdag is de eerste voorstelling.
0: Ja, en als mensen er naartoe willen, moeten ze kaarten reserveren?
1: Ja, kaarten kunnen gereserveerd worden en besteld worden op de website van Openluchtspel Baak. Dat is www.openluchtspelbaak.nl. En eventueel nog aan de kassa, maar als het echt... Ja, vol dreigt te raken, dan is het wel handig om van tevoren even kaarten te reserveren. En dat scheelt ook bij de entree dat je makkelijk door kan lopen.
0: En dan weet je ook zeker dat je een plaats hebt.
1: Dat is zeker. En het mooie is, deze tribune heeft echt kuipstoeltjes. Dus je zit niet op houten banken.
0: Ja.
1: Dus,
0: mocht het nou heel slecht weer zijn, hè? Want dat kan natuurlijk ook. De weersvoorspellingen zijn niet zo geweldig. Gaan jullie dan binnenspelen of hoe rossen jullie dat op?
1: Nee, binnenspelen is helaas geen optie met een openluchtspel. Maar we hebben wel twee uitwijkavonden. Maar dan moet het weer echt extreem slecht zijn om daar gebruik van te maken.
0: Ja, maar dan informeren jullie de mensen natuurlijk wel tijdig.
1: Ja, dan delen we dat via social media en op de website wordt dan ruim van tevoren aangekondigd wanneer de nieuwe datum is.
0: Ja, nou dan nu dus dit spel, hè, dat buurtbewoners. Hoe zijn jullie eigenlijk aan het stuk gekomen?
1: Nou, het is origineel geschreven door Henk Straalman. En de leesgroep die gaat dan voor die tijd een aantal stukken doorlezen met een man of 6. En kiezen dan het beste stuk. En van daaruit wordt dus dat aangevuld wat ik al eerder zei met leuke momenten of... vanuit de buurt.
0: En daar gaan jullie dan gewoon mee verder?
1: Ja.
0: Ja. Nou goed, vanaf aanstaande vrijdag, 15 mei, gaan jullie van start. Als mensen meer willen weten, kunnen ze ook op de website kijken, hè, want alles staat erop.
1: Ja, alles staat erop. En een tip voor, de tip van Flip zou ik haar zeggen, maar in dit geval, gezien het weer, neem een dikke jas mee en een dekentje. Wij zorgen wel voor de consumpties en voor een lekker hapje die je kunt kopen op het cateringplein.
0: Ja.
1: Maar zorg goed voor jezelf en zorg niet dat je het... Te koud krijgen.
0: En mensen hebben een gezellige avond. Want het is allemaal avond, hè, geloof ik.
1: Dat is zeker, want de ervaring leert dat ook de nazit altijd wel aardig gezellig blijft.
0: Ja, nou, openluchtspelbaak.nl, daar is alles op te vinden. En daar kan iedereen terecht voor kaartjes en meer informatie.
1: Zeer zeker.
0: Goed, Vincent en Elian, dank jullie wel voor de komst hier naartoe. En veel succes en veel plezier met het stuk.
1: Ja, dank je wel.
2: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 18 tot en met 23 mei staat dorpshuis De Kei in Steenderen volledig in het teken van een van Nederlands meest geliefde schrijvers, Annie M.G. Schmid. Rond haar geboortedag, 20 mei 1911, en sterfdag, 21 mei 1995, wordt deze auteur geëerd met een week vol activiteiten voor jong en oud. Gedurende deze feestelijke week komen haar tijdloze liedjes, gedichten, boeken en verhalen tot leven. Bekende creaties zoals Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, Minoes, Otje en Dikkertje Dap vormen een onmisbaar onderdeel van onze leescultuur. Naast de reguliere activiteiten die geheel in het teken staan van Annie M.G. Schmid's werk, organiseert Bibliotheek Steenderen in Dorpshuis De Kei een uitgebreid programma met speciale evenementen. Op 18 mei is de feestelijke opening. De week wordt op 23 mei afgesloten met een sfeervol dichtdiner waarin de gerechten en gedichten elkaar afwisselen. Meer informatie over deze en andere activiteiten is te vinden op de website dekeisteenderen.nl.

Wish I Could Fly van Roxette was dat. En dat was er eentje die je niet zo heel vaak hoort. En daarmee besluiten we deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 12 mei. Wat hebben we gehad vanavond? Aanstaande donderdag wordt er weer brood gewogen bij de Muldersfluiten. Gerard ten Bokkel die heeft verteld over de traditie en ook naar welk goede doel de opbrengst gaat. En de avondvierdaagse in Lochem gaat weer van start voor de 50ste keer al. En Anouk die heeft daar het een en ander over verteld. En openluchtspel Baak gaat een aantal keren het stuk Buurtbewoners spelen. En Vincent en Elian die waren hier en die hebben daarover verteld. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden, dan kun je dat via de mail aan ons laten weten. Redactie@radioideaal.nl. Daar mag je alles naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen.

0: Straks na 7 uur dan kun je weer op avontuur gaan met Frank Rutte tijdens het programma Avontuur. En daarna komt Ronald Zalnink ook nog met zijn muziekparade. Het programma werd vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. En wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
6: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
8: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
7: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn 2 Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB.

Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en knooppunt Del 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht. En dat veroorzaakt ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en Westervoort ook nog een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay.

Volgens mij dat is de geboortedag van Ian Dury en de sterfdag van Perry Como. Ian Dury die is geboren op 12 mei 1942. En op 12 mei is Perry Como op 2001 overleden op 88-jarige leeftijd. Dus, 12 mei zoals gezegd, dinsdagavond, tijd voor avontuur. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur hier op de gezelligste Radio Ideaal natuurlijk. Tot aan de klok, een willekeur aan muziek. Rock'n'roll, Nederlandstalig, wat je maar wil. Maar eerst maar even een Nederlandstalig dialectplaatje. Van een band uit de buurt. Dit is normaal. Met iets dat je echt niet wil hebben. Dit is Bloed aan Woe.

Ja, Bloedamoe. Wie kent het misschien niet? Wie heeft het nog niet gehad? Normaal was dit. Ali B, die is natuurlijk op dit moment veel in het nieuws. Maar er zijn natuurlijk meerdere artiesten naast hun voornaam alleen een letter gebruiken. Zometeen hoor je Sheila B en de Black Devotion. En de Bell of St. Mark, die hoor je eerst. En dit is van Sheila E. De Bell of Mark, St. Mark. Dus hier op Radio Ideaal.

0: Sheila E.
1: Nou, ik weet eerlijk gezegd niet welke letters er nog meer zijn die gebruikt worden als achternaam. Maar goed, je zou wel denken, is het dan helemaal geen album van de week? Ja, zeker, die is er wel. Ben ik natuurlijk helemaal vergeten aan te kondigen. Maar die hoor je over een, we zullen wel zeggen, een kleine 10 minuutjes. Dus, maar eerst deze. Een nooit uitgebrachte nummer van The Golden Earring. En het wordt nou gedaan door de Wordham Boys samen met Barry Hay.

0: Give Me Something, James Morrison.
1: Het avontuurtje, album van de week, deze week.
0: Ja, daar is hij dan toch. Album van de week en de album van de week. Die is deze week van een Friese band. En het album met Welkom Thuis. En dat is een studioalbum van De Kast natuurlijk uit 2010 met 14 nummers. Het is een pop-rock album waarin de band terugkeert naar hun herkenbare Friese en Nederlandse sound. Het album dat markeert een periode waarin De Kast na eerdere pauzes weer actief muziek uitbracht. De productie en mix zijn grotendeels gedaan door Nico Oudhuizen en Stietse Broersma. Het album dat bevat zowel Nederlandstalige als Friestalige elementen. En dan hoop ik dat ik het goed zeg. Zoals The Hell For Me. De stijl ligt dicht bij eerdere albums zoals Noorderzon en Onvoorspelbaar. Het album werd positief ontvangen, met name door fans vanwege de herkenbare melodieën en teksten. Het is niet een echt een bekend album geworden, maar alleen één nummer van Welkom Thuis, dat heeft echt als, nou ja, tussen aanhalingstekens, hit fungeert. En zelfs dat was een bescheiden succes en dat hitje was Wil Jij Er Zijn. Het album zelf was vooral populair onder de fans, maar leverde geen grote landelijke radiohits op zoals In Naya Dai of Hart Van Mijn Gevoel. Ik heb er twee uitgezocht, één in de Friese taal en het kleine hitje die in het Nederlands is. Dus Wil Jij Er Zijn hoor je zo meteen. Maar eerst het Friese, het feest. De Kast.

als in het Fries. Wil jij er zijn? En het begon met It Feast, afkomstig van het album van de week. Welkom thuis van de kast. Zo gaan we van Friesland naar Denemarken. En dat doen we met

0: Van Friesland naar Zeeland is een programma als dit. Een programma avontuur, maar een klein stapje. Bluffer staat met harder dan ik hemmen kan. Ja ja, donderdag, dan is het natuurlijk hemelvaartsdag. En velen die staan vroeg op om te gaan dauwtrappen. En er zal rond een uur of 10 het volgende wel door de straten schalmen. Denk je niet?
1: Is

ze maken nog steeds muziek. Ongelooflijk. De oude rockers, de Rolling Stones. Met een nieuwe plaat van In The Stars. Ik heb er nog eentje tot aan de klok van 8 uur. Tot slot mijn bijdrage van Hank the Knife en de Jets. Veel plezier nog, fijne avond en tot de volgende keer. Hoi!

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
2: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
3: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
1: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
2: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
1: Dat jullie dit doen vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
4: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
5: Doneren? Ga naar in actie voor ms.nl.
6: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
9: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
8: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
10: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
8: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op ab4d.nl.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
6: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
5: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Ik ben Hessel en jullie luisteren naar Bulrock Radio, de slechtste radiomakers aller tijden.
1: Ja.
2: En wederom ligt de lat laag. Goedenavond allemaal. Het is weer dinsdag. Ongeacht welke tijdzone je bent, het is dinsdag. Je luistert naar Bulrock Radio, een uurtje rock en roll op je radio. En dat doen we met een select gezelschap vanavond. Aan mijn rechterhand de producer der producers.
3: Ja, ja, de beste, de beste.
2: De beste, de beste.
3: Gerrit-Jan Dijkeman. Oh nee,
4: de beste meneer, onder de slechtste.
2: Meneer Christian Sloop.
3: Goedenavond, André. Ja, welkom op deze mooie dinsdagavond hier. En dankjewel dat je mij helemaal introduceert zoals het hoort.
2: Ik ben een diepe buiging van
3: je. Ja, dat klopt. Ja, maar je leert het wel langzamerhand, hoor. Het kostte wel wat moeite om het te overtuigen. Maar je moet er blijven inhameren, letterlijk. Hè. Dus dat... maar goed, een hamer en dat denk ik niet direct aan Gert-Jan, want dat is geen timmerman. Maar je kunt wel met andere dingen erin hameren. Hè. Je kunt wel bijvoorbeeld met een batsen of met een, wat ik zeg?
2: Troffel
3: doen, ja.
4: Ik probeer met van alles te hameren.
3: Ja, dat maakt allemaal niet uit.
4: Ja,
3: ik kan niet alleen aan, Gert-Jan. Welkom bij de Bibbunt.
4: Oh, fijn.
3: Ja, dat je me helpt.
4: Ja, want zo alleen is ook maar zo alleen.
3: Ja, en dat wordt iets minder slecht.
4: Ja. Nou, dat wil dan niet.
2: Dat gaan we over 55 minuten meemaken. Ja. We begonnen met een dame, zoals we altijd met een dame begonnen. In dit geval Mariska Veres van Shocking Blue. Leuk feitje. Shocking Blue zocht een zanger ergens eind jaren 60. En dan kwam ze, dit is een Haagse band, even voor de mensen die meeschrijven. Barry Hay werd gevraagd en die heeft bedankt.
3: Ah!
2: Ah! Ah, goed. Mariska Veres, Shocking Blue. Die komt uit een bepaald jaar. En wij hebben geen van allen hier een actieve herinnering aan.
4: Nee.
2: Dus zo oud is het. Het volgende liedje komt uit hetzelfde jaar. En het volgende liedje is Agnes Grey van de Bintangs. Als je weet uit welk jaar ze komen, dan mag je een mailtje sturen naar
3: info@boerhoek.nl of via de contactenformulier. En dan, dus via de website, contactenformulier. Even invullen wie je bent en dan komt het ook bij de jongens terecht. En je kunt ook een brief sturen, vergeet ik elke keer te zeggen.
2: Ja, briefkaart.
3: En dat kun je doen naar de Deventerweg 67.
2: C.
3: C. Wat is... Oh, dit... Laat maar. Ik denk, wat doet hij met die vingers maar? En probeer wel duidelijk te maken, de 76C. En dan gaat onze lieftallige... wat is hij eigenlijk? Ronnie. Assistent Ronnie. Ja, die gaat het dan verzamelen. Nee, hij is de ontspanningmeester trouwens ook nog, hè? Hij is alles Ronnie.
4: Ronnie. Nou ja, hij is wel penningmeester.
3: Ja, maar geen assistent van ons.
4: Nee, zeker niet.
3: Oh, nee, dan mag hij kan wel de brieven verzamelen.
4: Ja, dat lijkt me goed.
3: Ja.
2: Nou, dat. goed. Tot zover. Waar waren we?
4: Bintangs.
2: Als je een kaartje stuurt, zet even je maat erbij. Want de afgelopen weken hebben we een aantal prijswinnaars gehad. En we wisten de maat niet. Toevallig wisten we wie het waren. En konden we een klein beetje inschatten.
4: Ja.

0: Zet even je maat erbij.
1: Ja, XXL hebben we, S'je. En ja, M ook wel.
0: XS hebben we ook, voor mensen met een groot hoofd als muts. ja, alles is er. Goed, maar even door met Agnes Grey van de Bintangs. Agnes Grey is een heel oud liedje al. En de originele uitvoering is niet zo heel erg schokkend. Maar tijdens een 50-jarig jubileum hebben ze een album gemaakt. Dat heet 50-50. En daar staat een versie op. Die is echt wel geniaal. Moet ik even bijvertellen dat Bintangs de oudste Nederlandstalige rockband is nog steeds gaande. 65 jaar al aan de gang, hè, meneer Kraaienveld?
2: Ja, op hun 60-jarige bestaan hebben ze nog op boerrock gestaan.
0: Nee, hey,
2: jawel.
0: Of niet.
2: En wat moois is, als je soms naar een andere radiostation, Arrow Rock, ze zijn weer helemaal hot.
0: Oh,
2: ja. Ze gaan samen optreden met de Animals. Ergens. En je hoort ze weer veel. Er zijn een tijd helemaal dat ze nergens meer te horen waren. En sinds een paar jaar hoor je ze weer.
0: Ja. Ik denk dat we...
2: Kraaienveld doet op de latere leeftijd in één keer nog weer verrassend goed.
0: Ik denk dat hij de 80 gehaald heeft. Ja, dat moet wel. 65 jaar bestaan. Ja, dan moet je 85.
2: Hij was bij ons 76. En toen bestonden ze 60 jaar. Dus toen ze zijn met 16 begonnen. Ik ben niet zo goed in rekenen, Christian.
3: Maar hij is wel oud.
1: Hij is oud hoor. Hij is oud. Ben is oud als onze andere DJ er niet bij is.
2: Maar hoe die nou bij ons een podium stond te springen, ik vond het fantastisch.
1: Ja, klopt. Leuk, was leuk, heel mooi om te zien.
0: We gaan luisteren. Agnes Grey, live van 50-50, de Bintangs.

0: Wij zijn Wout en Frank. We wensen de luisteraar van Bolrock Radio heel veel sterkte.
1: Ja, dankjewel Wout en Frank. Ja,
2: dat hebben we nodig.
1: En vergeet niet, Bolrock Radio, het enige station met meer DJ's dan luisteraars.
3: Ja, fantastisch toch.
1: Op de achtergrond, Howling Wolf. Over de kleine rode haan. En je dacht dat de Bintuigs oud waren. Dit is nog even wat ouder. Howling Wolf is 1961. Liedjes geschreven door Willie Dixon. Dat is nog weer wat ouder. En ik wou eigenlijk Rolling Stones draaien. En vandaar dat ik, dat ik even over de, dat ik dit als achtergrondmuziekje heb gehad. Rolling Stones, nog steeds aan de gang volgens mij.
3: Ja, dacht ik wel.
2: Ik toch? Ja, gaan ze nog optreden nog dan?
3: Nou, dat heb ik niet gehoord.
2: Nee, ik heb ze heel dat. Daarom, je hebt natuurlijk een andere drummer nu nodig, maar...
3: Ja, maar die zult ze wel in, toch?
2: Ja, dat is het, weet ik eigenlijk niet. Ik weet het helemaal niet.
3: Ik weet er wel.
2: Ik zie jullie ervan.
1: Luisteraar, als je weet wat er met de Rolling Stones en wie er gaat drummen, doe even een mailtje naar.
2: Ik heb een speciaal voor de geaapstadjeboeren.nl. Dan komt hier rechtstreeks die auto.
3: Ik ben de Hollandse West, maar ik ben ik ben eigenlijk niet zo heel erg mee bezig met Rolling Stones.
1: Misschien
3: een klein beetje dat ik denk van als het al gebeurt.
1: Nou, ik ga een liedje draaien waarvan ik zeker weet dat je wel weer met de Rolling Stones
3: bezig
1: gaat
3: zijn. Ja, ik vind het ook echt mooi hoor, dat is niet.
1: En dat liedje heet Little Red Rooster.
3: Ja, dit is hartstikke mooi.

0: Love you!
1: Boerog even! Tot zover de Rolling Stones en de Little Red Rooster. En heb ik weer een liedje gevonden in de grabbelton van Boerog Festival 2025. Volgens mij van jou, Chris.
2: Ja, je hebt bijna alles voor mij bewaard in de grabbelton. Heb je wat voor mij gedraaid vorig jaar? Of,
1: Nee.
2: Dat dacht ik al wel. Ja.
1: maar dat houdt wel in dat je een enorme bijdrage in de grabbelton hebt.
2: Ja. Ik ken
1: en,
2: jou
1: en dan draaien we
2: maar dat. Maar je kan ook wel heel veel dingen doen. Hè. Ik ken je heel lang wegveden. Hè. Dus dan ben je wel.
1: Ja, ja en dan, maar dat houdt wel in dat je het hele jaar door jouw liedjes hoort.
2: Ah.
1: In dit geval is het Beat to the Bread over allerlei vervelende en verwende kinderen. En dan hebben we het natuurlijk over de Ramones.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: En zo is het. Meneer Christian Slot, u hebt vorige week een belofte gedaan. Dat de hele maand mei één bepaalde band in jouw lijstje
2: zou
1: staan.
2: Ja, dat klopt. De belofte is status quo. Ja, ik denk, volgens mij is dat weer anderhalf week geleden heb ik het een keer gehoord op de radio. En ik denk, een tijdje niet meer gehoord, status quo. En dat vind ik wel leuk. Het is ook, het is iets meer, iets

0: Witte, wat je net nog over de Ramones, meer gitaarwerk komt eraan, maar het wel een beetje hetzelfde. Dus een beetje lekker datzelfde akkoordje achter elkaar door en niet te moeilijk doen. Maar ik heb nu een nummer, het heet dan een van de oudste nummers, oh, niet de oudste, een oud nummertje van Status Quo. Pictures of the Matchstick Man. Maar we hebben die ook live een keer gehad, 2011, bij ons in de studio.
1: Heb je daar opnames
0: van? Ja, zeker. Niet door de Status Quo gedaan, maar door de jongens van Kirkland Cats.
1: Nou, laat ze horen.
0: Ja, even kijken. Dan laat ik een stukje horen. Ja. Kijken of we kunnen herkennen. Ja, dat ken ik. Dit is een beetje het, wat ze toen hebben gedaan in de.
1: Welke gitaar-virtuoos horen we hier?
0: En ik, Bert, denk ik. Helemaal zeker weet ik niet. De zanger kennen we natuurlijk wel, Arjan.
2: Ja. Ja, of Dennis.
1: Dennis
2: is de baas. Dennis Bas,
0: dan is Erik.
2: Dan is Bert.
0: Bert, ja, Bert. Ja, en 2011 bij Jeroen de Greef was dat nog.
1: Ja.
0: Maar
1: je mag niet. Tweede Bulldog Festival ooit.
2: Ja, ik wist wel dat ze erop aan. Oh, ik dacht dat het nog heel... Okay.
0: Nee, de 2011, ja. 2011.
2: Ja, dat was in de schuur, ja. Ik weet nog dat waar. Maar ze zijn vaker geweest.
0: Jawel, maar dit is echt nog een stukje opgenomen.
2: Maar ze hebben nog een keer in de tent gehad, inderdaad.
1: Ja, 2017.
2: Oh, ja.
0: Ik moest het nummer namelijk destroyen. Mocht niet bekend worden.
2: Ja, toch doe stiekem wel, hè.
0: Ja, dat is
2: wel. Frek, man.
0: Ja, dat klopt. Maar zet het origineel er maar even in.
1: Oké, ja, dan moet je die uitzetten. Dan zet ik deze aan en dan horen we hoe het bedoeld is. Ja. En dan kun je zelf luisteren als Kilkenny Cats een beetje in de buurt kwamen.
0: Ja.

0: Liedje 6, Bruce Springsteen les.
1: Het is geen Bruce Springsteen wat ik nou hoor.
0: Nee, je hoort op de achtergrond heel goed scherp opgemerkt, Chris. Je hoort op de achtergrond A Rainy Night in Soho van The Pogues.
1: Wat lekker.
0: Ja. En ja, meneer, ik ben even de naam kwijt van de zanger. Shane McGowan. Shane ja. McGowan is overleden. Ja, een tijdje terug al. Hè. Maar er wordt nu een... Er is een 19 maart jongstleden is er een tribute-cd uitgebracht. Ter ere van Shane McGowan. Want hij is toch wel een geniaal tekstschrijver. Die man had heel veel problemen, maar hij was wel een geniaal tekstschrijver. Ik weet dat wel Pinkpop waren. Ja. 92, 93.
2: Dat weet ik ook nog, ja.
0: En we zaten op het veld en de Pogues waren aan het optreden. En ik stond al, ik zag het podium niet.
2: Nee.
0: En de zang werd heel zuiver. Ik denk, hoe kan dat nou? We gaan staan, we gaan kijken. En Shane werd tussen twee beveiligers afgevoerd, want hij kon niet meer op zijn benen staan. Het was 2 uur 's middags, denk ik. En de gitarist nam de zang over. En vandaar dat het denk ik heel zuiver werd.
2: Ja.
0: Maar goed, Shane is niet meer onder ons. En dus er wordt een tribute-cd is uitgebracht 19 maart jongsleden. Niet met de minste mensen hoor. Tom Waits doet mee, Steve Earle, Hozier, Dropkick Murphys, Primal Scream en Bruce Springsteen.
2: Zo.
0: Ja. Dus, Bruce Springsteen's nummer is dus bij toeval ook Rainy Night in Soho. En dat is de eerste single die van dit album afkomt, zeg maar. En Bruce kent natuurlijk Shane en allemaal beste vrienden ooit en zo. Er is zelfs een foto dat ze samen opstaan, dus ze hebben elkaar ooit inderdaad ontmoet.
1: Aan de bar, denk ik niet.
0: Nee. Shane was al heel slecht. Die lag in een bed en Bruce staat er als de baas bij, zeg maar. Hij is dan de baas.
2: Ja, de boss dus.
0: Die. En, maar als Springsteen het zingt, dan klinkt het zo. Bruce Springsteen, A Rainy Night in Soho.

0: angst en beven. Luisteren we nu naar liedje 7.
1: En liedje 7 is deze week voor Gerrit-Jan, ja. De bandjesman. Gerrit-Jan, de bandjesman. Vorige week had je Coverdale Page. Wat heb je deze week?
2: Ja, weer Coverdale en Page had ik vorige week al gezegd.
3: Dat is een verrassing.
2: Ja. En volgende week, ik kan u vertellen, dan kunnen we er weer in.
3: Oh, kik.
1: Maar er komt een week dat je Uriah Heep had, zei je.
2: Ja, nou, ja, misschien wel, ja. Maar dat is later.
1: Dat is de volgende maand.
2: Ja, nou ja, ja, lijkt me wel leuk, ja.
3: Oké, okay, ja. Nou, wacht
2: ja,
3: af.
2: Nee, maar, ja, nee,
1: kom nou, vertel eens, Coverdale Page, hoe kom je erbij?
2: Ja, wat ik vorige week al zei, ik denk wel redelijk een van mijn mooiste cd's is, wat ik op dit moment vind, want dat verandert ook nog wel eens. Dus, ja, vandaar eigenlijk.
1: En hoe heet het liedje?
2: Take Me For A Little While.

0: Morgen stond even speklap in de mond.
1: Ja.
2: Dat aldus tante Rikkie.
1: Tante Rikkie. Even een speklap in de mond.
2: Dan kun je ook, dan kunnen we een uur over discussiëren, maar...
1: Nee, ik denk niet dat je een uur vol kunt kringen of een speklap in de mond.
2: Dan kun je wel toch gewoon een speklap in de mond.
1: Ja, en de uur in de mond, dat moet je over nadenken dat je de harde bakking hebt.
2: Er was een tijd dat op Hilversum 3 of Radio 3 of 3FM hadden ze Mama Appelsap. Inmiddels, ik weet niet waar het nu is, Joe FM of zo, of...
1: Mama
2: Appelsap, is dat nog ergens
3: door? Mama Appelsap is volgens mij gewoon een begrip.
1: Ja, dus
3: staat er al in de dikke van Dalen?
2: Ja, als je buitenlandstalige liedjes hebt en je hoort er een andere tekst in, dan is de mama Appelsap. Ja. En daarom, I'm so glad to introduce to you Mr. Rory Gallagher.

0: Nou, Wouter Frank, ik luister ook nooit naar jullie.
1: Nee,
2: wij niet. Oh, nee, in Veronica, nee, dat kan wel eens kloppen.
1: Nee. Ja, maar die moet ik altijd slecht ontvangen. Willen, nee.
2: Daar zit de waarheid in.
0: Wij zijn niet altijd slecht ontvangen.
1: Nee, niet altijd.
0: Op dinsdagavond valt dat wel tegen. Ja. Maar goed, kennen jullie Atlas Leo Mikkolainen?
2: Nee, absoluut niet. Maar ik zie er voor me even kijken wat je nou neer hebt gezet.
0: Dit is even wat, jongen.
2: Wat heeft hij op zijn hoofd, die man?
0: Dave Horns.
1: Jezus, hè.
0: Nee, Horns.
2: Nee, de duivel in ieder geval. Jezus.
0: Ik luisterde hierna en ik kreeg een soort Genie van Falco.
1: Dat vind ik wel mooi.
0: Maar veel bizarder, als dat een woord is.
1: Ja, dat
2: is heel erg.
0: Ja, ga maar eens luisteren. Dus, ja. Het is bizar. Het is bizar.
3: Come closer. I don't bite unless I see weakness.

0: Ik vind het bizar. Nou goed, als het bizar een woord is, dan is dat bizar. Maar...
1: meestal zit er iets achter bizar. Je kunt zeggen bizarder, goed, slecht of middelmatig. Ja, dat kan ook niet.
0: Ik denk dat ik dit mooier vind.
1: Ik denk het ook.
0: Ik denk dat we daar rondom allemaal iets horen wat iedereen kent.
1: Ja.

0: Hasta maar dus.
1: Ja, ik heb hem gauw weg.
2: Het duurde nog 5 seconden. Dit is een geweldige hit van Atlas Leo Mikkolainen.
1: Ja, sorry, ik dacht dat het een veet oud was. Maar dat maakt niet uit. Sorry, luisteraar, die toch wil een...
2: The Son of No One hebben we nageluisterd. Van een gelijknamige album, The Son of No One. Atlas Leo Mikkolainen. En onthoud die naam.
1: Interessant, maar daar hou ik even bij. Ik vind het echt.

0: Ja, en terwijl Slash nog even nagitaart, zit het uur er bijna op.
1: Ja,
0: en,
1: gaat snel, hè?
0: Oh. En, wat als tijd, moeten we allemaal wel bedankt worden.
1: Ja.
0: En Gerrit Jansen, de kop er gewoon maar even op. Ja.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren naar de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan